Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

Grand Prix Radio. Dance Hits.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72ste plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, maar hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitser Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Zeferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zeferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdië hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. En dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste 2 uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de 3e Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Noud van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat dan file op de...

De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum 7 kilometer. En tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nog eens 6 kilometer erbij. Want daar is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al bijna een half uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72ste plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, maar hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitser Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Het is 6 kilometer lang tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer moet via de vluchtstrook na een ongeluk met meerdere auto's. Omrijden gaat sneller via knooppunt Del over de A15 en de A2.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is over het algemeen nog niet zo heel erg druk op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat wel 15 kilometer file tussen Knopend Gouwen en Woerden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel minder vertraging nu inmiddels op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond. Het was daar echt stilstaan door een ongeluk, maar de weg is vrij. N11 leidde richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12. 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de A12 bij Woerden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Zeferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zeferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdië hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. Dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje event op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Het is minder druk dan gebruikelijk. De bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 11 kilometer file. Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 13 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Nieuwebrug. 14 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 4 kilometer file bij knooppunt Rijnsweerd. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer gaat via de parallelbaan.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste 2 uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de 3e Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits verloopt minder druk dan gewoonlijk. En het aantal files neemt ook alweer een beetje af. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam 10 kilometer file tussen knooppunt 1.

En knooppunt Muiderberg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp 18 kilometer file. De weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd staat 8 kilometer file. Gebruik de parallelbaan. De A35 Enschede-Almelo door een ongeluk. 10 minuten vertraging tussen Delden en Almelo-Zuid. En door een ongeluk 2 kilometer file op de A76.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 9 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht door een te hoge vrachtwagen. De weg is weer vrij. De A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle Noord 11 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Maarn en Knoopend Rijnsweerd 11 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging. Gebruik de parallelbaan. En door een ongeluk staat een file op de A35 Enschede richting Almelo. 6 kilometer tussen Knoopend Buren en Almelo-Zuid en de vertraging van 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger-toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, maar hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitse Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort door een ongeluk 7 kilometer file tussen Naarden, Vesting en Knoopend Eemnes. De weg is vrij. De linkerrijstrook van de A4 Rotterdam-Amsterdam is dicht tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hofvliet. 15 kilometer file, 25 minuten vertraging. Lopen dieren op de rechterrijstrook van de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging ongeveer vanaf Reewijk. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht door bergingswerkzaamheden een file. 11 kilometer tussen afrit Maarn en knooppunt Rijnsweerd. De hoofdrijbaan is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat nog 9 kilometer file door een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. De vertraging is ongeveer 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Liep een schaap langs de A12 Den Haag richting Utrecht. De weg is weer vrij. Tussen Reewijk en Harmelen 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Rijnsweert. 8 kilometer file tussen Soesterberg en Rijnsweert. En omrijden kan via Hilversum via de A1 en de A27.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Het trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling. Vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK. Onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach Ronald Koeman steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort naar Utrecht is bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging, want ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar de hoofdrijbaan is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatser volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie. Waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: now in via the Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

know I'm tired, and my heart can't hold. My head's full of fire.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko. En zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan. Maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is die ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. En de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de Via om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-thru penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen. Ondertussen kijken ook andere teams natuurlijk kritisch naar de situatie. McLaren en Red Bull hebben al laten weten dat ze eventueel protest aantekenen tegen het terugdraaien van de straf van Gasly. Ze gebruiken de bedenktijd om te bepalen of ze dit gaan doorzetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasser. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakte hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door de grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A37 Hoogeveen richting de Duitse grens, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens 20 minuten op-

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Cillessen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Cillessen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Cillessen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en de afrit De Bilt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de 1000ste% nauwkeurig kan werken. Waar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mekie erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mekie benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling, vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach Ronald Koeman steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. We go.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie. Waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Carl Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko. En zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan. Maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is hij ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. Met de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Het waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 10 minuten oponthoud. Daar liggen voorwerpen op de weg. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galda en knooppunt in Annebos, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, 10 minuten vertraging na een aanrijding. En op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo Noordwest, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review-procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangekondigd. Gepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-through penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen. Ondertussen kijken ook andere teams natuurlijk kritisch naar de situatie. McLaren en Red Bull hebben al laten weten dat ze eventueel protest aantekenen tegen het terugdraaien van de straf van Gasly. Ze gebruiken de bedenktijd om te bepalen of ze dit gaan doorzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasser. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakte hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière.

0: van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van knooppunt Kleinpolderplein een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg, 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden, 1 rijstrook is dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Cillessen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Cillessen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Cillessen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Het vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Cillessen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

En knoop het Azenlo. Een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A59 Den Bosch richting Os. Tussen knoop het Hintham en Nuland. Een kwartier extra reistijd. Komt ook door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een ingewikkelde startprocedure zorgt voor grote frustratie binnen het Formule 1-team van Red Bull. Coureur Isaac Hadjar eist dat het team snel met een oplossing komt voor de aanhoudende problemen bij de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de Grand Prix van Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk duidelijk. Hadjar vertrok vanaf de zesde plek, maar viel door een slechte start direct terug naar de 14e positie. Volgens de Franse coureur vraagt de huidige procedure om een bepaalde precisie die voor een mens bijna onmogelijk is. De gefrustreerde Fransman benadrukt dat hij geen machine is die tot op de duizendste procent nauwkeurig kan werken. Maar concurrenten zoals Mercedes de problemen inmiddels hebben opgelost, blijft Red Bull worstelen. Ook teamgenoot Max Verstappen heeft dit seizoen alles eerder problemen gehad bij de start. De teambaas Laurent Mekies erkent de kritiek van zijn rijder. Volgens hem hangen de opstartproblemen samen met de nieuwe krachtbom die Red Bull dit seizoen voor het eerst zelf ontwikkelt. Motor presteert goed, maar het venster waarin de techniek optimaal werkt is te klein. Daardoor verloopt de samenwerking tussen het chassis en de krachtbron nog niet vlekkeloos. Mekies benadrukt dat deze opstartproblemen horen bij het leerproces van een eerste seizoen als zelfstandig motorfabrikant. Teambaas kan nog niet zeggen wanneer er een definitieve oplossing komt voor dit probleem.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Camden now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat ongeveer 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het wat drukker door werkzaamheden op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten is de vertraging 1/2 uur. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren, tussen Veenendaal en Renen, 20 minuten oponthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spelers van het Nederlands elftal hebben tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten bezoek gekregen van hun naaste. Trainingsveld in Dallas maakt het serieuze werk al snel plaats voor een ontmoeting met het thuisfront. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvaller Cody Gakpo benadrukt het belang van deze ontmoetingen. Volgens hem is de selectie een hechte groep familiemensen en geven deze momenten de spelers nieuwe energie. Het toernooi, inclusief de voorbereiding, duurt toch al snel 7 weken. En juist voor de internationals, die wat minder speelminuten maken, is contact met partners en kinderen een welkome afwisseling, vooral om de batterij weer even op te laden. Gakpo geeft aan dat de steun van zijn familie hem ook helpt om te presteren. Die traditie van die familiedag is ontstaan in 2014 tijdens het WK onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die toen zei, ja, we moeten de spanning binnen de selectie doorbreken. En de huidige bondscoach Ronald Koeman steunt dat initiatief. Hij herinnert zich uit zijn eigen actieve loopbaan dat contact met het gezin destijds al een positieve invloed had op de sfeer. Sommige landen kiezen voor een nog ruimere aanpak. Zo verblijven de gezinnen van de spelers van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat gewoon in hetzelfde hotel. Gakpo ziet daar ook wel veel voordelen in en vergelijkt het met de situatie bij de clubs waar spelers voorafgaand aan thuiswedstrijden ook gewoon thuis slapen. Zolang er een goede balans is met de sportieve focus, ziet de aanvaller daarin absoluut geen bezwaren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Marhezen 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Een kwartier vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Daardoor staat er file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. De vertraging is een half uur. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenisse een half uur. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Kuik en Boxmeer een kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rij-

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Primeur in de Nederlandse sportwereld, dat voor het eerst krijgt de Olympische ploeg een vrouw aan de leiding tijdens de zomerspelen. Irene Wüst reist over 2 jaar met de ploeg naar Los Angeles als de nieuwe chef de mission. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig schaatster volgt Pieter van der Hogeband op, die na de Spelen in Tokio en Parijs afscheid nam van die functie. Waar de wintersporters begin dit jaar in Milaan nog onder leiding stonden van Cal Verheijen, trekt Wüst nu dus de kar voor de zomer. Ploeg. Als boegbeeld is zij straks het officiële aanspreekpunt voor zowel de atleten als het Internationaal Olympisch Comité. Met Wüst kiest de sportkoepel NOC-NSF voor een brok aan ervaring, want ze deed zelf 5 keer mee aan de winterspelen en nam telkens goud mee naar huis. Met in totaal 13 medailles is ze de succesvolste Nederlandse Olympier aller tijden. Hoewel ze de eerste vrouwelijke chef de mission is voor de Olympische ploeg, gingen Esther Vergeer en Thea Limbach haar al voor, maar dan bij de Paralympische sporters. Wüst is bovendien geen onbekende binnen de organisatie. Ze werkt al een aantal jaar voor de sportkoepel, maar dan als expert op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid. In die rol begeleidt ze sporters in de top- en opleidingsprogramma's. Oudschaatser laat weten dat ze haar ervaring als topsporter wil inzetten om een optimaal prestatieklimaat te creëren voor die Nederlandse ploeg straks in Los Angeles.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Sun is up.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam korter. Er zaten nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Watergraafsmeer en Muiden, een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer, een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elden en Westervoort een kwartier oponthoud, zat een auto met pech.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mohamed Iataren is ervan overtuigd dat hij kwalitatief thuis hoort in de basis van Oranje en Marokko. En zet daarom in op een transfer naar de Nederlandse top 3. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iataren heeft nog geen interland op het hoogste niveau achter zijn naam staan. Maar de middenvelder van Fortuna weet het zeker. Hij heeft de kwaliteit om bij het huidige Oranje en Marokko in de basis te staan. Hoewel hij dit keer niet geselecteerd is voor het Marokkaanse team, begrijpt hij de keuze van de bondscoach wel. Spelers in de selectie voetballen simpelweg bij grotere Europese clubs dan zijn club Fortuna Sittard. En toch is hij ervan overtuigd dat zijn tijd nog wel gaat komen. Om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg hoopt de creatieve middenvelder op een binnenlandse transfer naar een club die Europees voetbal speelt. Hij doelt daarbij specifiek natuurlijk op Ajax, PSV of Feyenoord. En de clubs uit Amsterdam en Eindhoven stond hij in het verleden al onder contract. Waren moeizame periodes. Na een avontuur in het buitenland en een tussenstap bij RKC vond hij in Sittard zijn vorm weer terug. Iataren denkt dat een overstap naar de traditionele top 3 heel realistisch is. Volgens de voetballer hoeven de topclubs niet diep voor hem in de buidel te tasten. Hij noemt zichzelf een koopje. Er staat namelijk een gelimiteerde afkoopsom van 3 miljoen euro in zijn contract.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files lossen nu snel op. De langste files staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette een kwartier oponthoud. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerden een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Malden en Boksmeer 20 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is een rijstrook dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nasleep van de Grand Prix van Monaco houdt de Formule 1 nog altijd in haar greep. Mercedes stapte naar de VIA om de tijdstraf van George Russell aan te vechten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor deze stap is de succesvolle procedure van Alpine-coureur Pierre Gasly. Hij kreeg zijn podiumplek in Monaco terug nadat bleek dat de snelheidsmetingen in de pitstraat niet nauwkeurig waren. Mercedes start nu een zogeheten right of review procedure. Het team stelt dat de uitspraak in de zaak Gasly nieuw en belangrijk bewijs vormt dat tijdens de race nog niet beschikbaar was. Volgens de regels moet zo'n verzoek snel worden ingediend en Mercedes is op tijd omdat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de uitslag officieel werd aangepast. De teambaas Toto Wolff laat weten dat de renstal vooral aan tafel wil zitten bij dit soort belangrijke beslissingen. Toch schat het team de kans op succes laag in. Gasly kreeg een tijdstraf die achteraf van zijn totale racetijd is afgetrokken. Russell loste zijn straf destijds tijdens de race al in via de zogeheten drive-thru penalty. Dat maakt het juridisch een stuk ingewikkelder om de uitslag nog te veranderen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: miles away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 7 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog één file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Haps en Boksmeer is de vertraging 10 minuten. Daar is een rijstrook dicht. Het wegdek is daar beschadigd.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig profvoetballer Rick Karsdorp keert terug naar de basis en gaat waarschijnlijk weer spelen voor zijn oude amateurclub. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Drievoudig Oranje International is bezig met een overschrijving naar VV Schoonhoven. Dat is de club waar het voor hem als jeugdspeler allemaal begon. Hij trainde al langer mee, speelde in de voorbereiding zelfs al wat oefenwedstrijden. Nou, als die overschrijving rond is, dan sluit hij aan bij de selectie van de derde klasse. De club liep het kampioenschap in de vierde klasse nipt mis op doelsaldo, maar promoveerde alsnog via de nacompetitie. Karsdorp maakte hier een bewuste keuze voor zijn gezin. Zijn profloopbaan stond al op hold. Hij wilde er volledig zijn voor zijn zoon, Killian, die autistisch is. Verdediger gaf toen aan dat hij goed heeft nagedacht over wat hij voor zijn zoon kon veranderen en dat hij simpelweg het beste wilde voor zijn kinderen. Nou, met deze overstap lijkt er dus definitief een einde te komen aan de profcarrière van Karsdorp. Hij brak door bij Feyenoord, pakte de landstitel, verhuisde naar AS Roma. Met die club won hij de Conference League, notabene in de finale tegen Feyenoord. Hij kwam zelfs nog even terug in Rotterdam, sloot uiteindelijk zijn profloopbaan af bij PSV. En daar werd hij landskampioen mee.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jasper Sillissen vertrekt bij NEC. De ervaren doelman en de Nijmeegse club hebben geen akkoord bereikt over een nieuw contract. En hierdoor mist de doelman het komende avontuur van toch zijn club in de voorrondes van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen lagen de wensen van de speler en de club te ver uit elkaar. Sillissen wilde voor minstens 2 seizoenen bijtekenen en daarna bij NEC aan de slag gaan als keeperstrainer. Maar de clubleiding dacht daar toch wat anders over, waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Sillissen laat weten dat hij vooraf hele andere verwachtingen had. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug, bedankt hij de supporters en wenst hij de club veel succes in Europa. Vertrek sluit een succesvolle 3e periode in Nijmegen af. Hoewel Sillissen afgelopen seizoen voornamelijk op de bank zat, achter eerste keuze Gonzalo Cretas, had hij wel een belangrijk aandeel in de successen. Hij stond onder de lat tijdens de gewonnen bekerfinale tegen AZ en hielp de club naar een historische 3e plek in de Eredivisie. In totaal speelde de doelman 108 wedstrijden voor NEC, verdeeld over 3 verschillende periodes. Tussendoor kwam hij nog uit voor Ajax, Barcelona, Valencia en het Spaanse Las Palmas, waar hij nu onder de lat gaat staan. Of dat hij misschien wel helemaal stopt met keepen, dat is allemaal nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: eternal harmony.
1: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.